0: Voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 2199.

0: Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt. Never

0: de nacht. Ik ben Frank van der Klucht.
1: De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde de inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Uden. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Op zondag 9 augustus is Marcel Hermans te gast in het radioprogramma Plein 33. Hij bespreekt een bijzondere reunie op donderdag 13 augustus 2026... op het circuit Lombok in Kuik, / Sint Agatha... waar oud-coureurs en liefhebbers samenkomen om herinneringen op te halen. De bijeenkomst biedt ook historische presentaties en een tentoonstelling van klassieke motoren. Luister tussen 12 en 2 naar de verhalen achter deze unieke reunie. De 14-jarige Mette Smits uit Mil heeft zaterdag haar radiodebuut gemaakt in het programma Café LVC, waar ze 3 operacovers zong. Ongeveer een jaar geleden ontdekte ze haar talent tijdens het Eurovisie Songfestival. Mette droomt van een studie aan het conservatorium en een carrière als soloartiest. In het natuurgebied aan de Maasheeseweg is donderdagmiddag opnieuw brand ontstaan. Het ging om een plek waar eerder deze week al een natuurbrand woedde. De brandweer zette direct meerdere eenheden in om uitbreiding van het vuur te voorkomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Freenet en SNLR. Kanaal 887.

0: Nacht. Ik ben Frank van der Klucht.
1: De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zag agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde de inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Uden. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Soms wil je hoofd wel vooruit, maar is je hart simpelweg nog niet klaar om de realiteit onder ogen te zien. De Amerikaanse indie-artiest Sombor legt die rauwe emotionele uitputting bloot op zijn allernieuwste single My Body Isn't Ready. It's the

Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan.

difference they make.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker, die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oostenbuur. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

shelter

light is on.

0: met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl. Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: Op zondag 9 augustus is Marcel Hermans te gast in het radioprogramma Plein 33. Hij bespreekt een bijzondere reunie op donderdag 13 augustus 2026... op het circuit Lombok in Kuik, /Sint-Agata... waar oud-coureurs en liefhebbers samenkomen om herinneringen op te halen. De bijeenkomst biedt ook historische presentaties en een tentoonstelling van klassieke motoren. Luister tussen 12 en 2 naar de verhalen achter deze unieke reunie. De 14-jarige Mette Smits uit Mil heeft zaterdag haar radiodebuut gemaakt in het programma Café LVC, waar ze 3 operacovers zong. Ongeveer een jaar geleden ontdekte ze haar talent tijdens het Eurovisie Songfestival. Mette droomt van een studie aan het conservatorium en een carrière als soloartiest. In het natuurgebied aan de Maasheeseweg is donderdagmiddag opnieuw brand ontstaan. Het ging om een plek waar eerder deze week al een natuurbrand woedde. De brandweer zette direct meerdere eenheden in om uitbreiding van het vuur te voorkomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden.

Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl.

0: De Colombiaanse president Abelardo de Espriella kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij Cali, waar de inauguratie plaatsvond, raakten mensen gewond door een autobom bij een tolstation. Het leger wijst FARC-dissidenten aan als daders die het vredesakkoord van 2016 verwierpen. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker, die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting. Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard en Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel. En maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: KPN, kanaal 1175.

0: Dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Zet de airco maar een standje lager, draai de ramen open en laat de waan van de dag even volledig achter je. Ga op reis naar de uitgestrekte, zonovergoten landschappen van het Amerikaanse zuiden. Het trio Kroenben en de warme soulstem van Leon Bridges sloegen de handen ineen voor een plaat die inmiddels de ultieme definitie van onthaasting is geworden. Een hypnotiserende groove die voelt als een warme zomerbries door je haren. Dit is Texas Sun.

0: Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Amerikaanse immigratiedienst ICE voorziet nog deze maand alle agenten van bodycams. Maar de vrijgave van beelden blijft onduidelijk. De dienst behoudt ruime bevoegdheid om opname achter te houden. Na dodelijke schietincidenten in januari in Minneapolis en twee incidenten in juli in Houston en Maine, waar twee mensen omkwamen, stelde het congres in april $20 miljoen beschikbaar voor het programma. Bewoners in en rond Venray kunnen de komende dagen rook- en geuroverlast ervaren door de nasmeulende brand in het natuurgebied Boshuizerbergen. Die brand verwoestte deze week al 100 hectare. De rook vormt geen gezondheidsrisico. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren te sluiten. In het slechtste geval houdt de overlast nog weken aan. Op de eerste dag na de inauguratie van de Colombiaanse president Abelardo de Espriella kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij Cali, waar de inauguratie plaatsvond, raakten mensen gewond door een autobom bij een tolstation. Het leger wijst FARC-dissidenten aan als daders die het vredesakkoord van 2016 verwierpen. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker, die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al

0: waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
1: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Goedemorgen, senioren. Dit is Omroep Land van Kuik. Als de jeugd nog in bed ligt, met Jo Naus.

0: 1963, John Lammers, een kusje voor een crushje. Goedemorgen, dit is Als de Jeugd Nog in Bed Ligt, een uur nostalgie voor senioren op Omroep Land van Kuik. Muziek van vader en moeder, dus muziek uit jouw jeugd. Plaatjes uit de jaren 50 en 60 en een uitstapje naar de jaren 70 met informatie van vandaag. Mijn naam is Jo Naus en ik ben bij je tot 9 uur. Over een uitstapje naar de jaren 70 gesproken, 1979. Hier is Babe, de Drunken Sailor.
1: Jo Naus, Als de Jeugd Nog in Bed Ligt.
2: Omroep Land van Kuik.

1979, Babe, The Drunken Sailor. Soms vraagt een verkoper om een aanbetaling bij bestelling van een nieuwe keuken, maatwerkmeubel of online bestelling. Maar wist je dat je als consument niet verplicht bent om met alle bedragen akkoord te gaan? In artikel 7.26 van het burgerlijk wetboek staat dat de consument bij een consumentenaankoop in principe niet verplicht kan worden tot een vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs. Meer daarover in de loop van dit uur. We gaan eerst naar Freddie Quinn luisteren, het jaar 1963. Aloha, away.

0: 1966, Millie Scott, Fernando en Filippo en Freddie Quinn zongen 1963, Aloha Away. Veel mensen denken dat de 50%-regel alleen geldt voor online aankopen, maar dat is niet zo. De wettelijke bescherming geldt voor consumentenaankoop in het algemeen. Dus niet alleen bij webwinkels, maar ook bij aankopen in fysieke winkels waarbij een aanbetaling wordt gevraagd. Door niet het volledige bedrag vooraf te betalen, loop je minder financieel risico. Een aanbetaling betekent dat je voor levering alvast een deel van de koopprijs betaalt. Het resterende bedrag betaal je meestal wanneer het product wordt geleverd. Johnny Hill, 1967. My Bonnie is over the ocean.
1: My Bonnie is over the ocean.

En je hoorde Peter Bile, een opname uit 1966, Vreemde in der Nacht heette dat nummer. En Johnny Hill zong in 1967, My Bonnie is Over the Ocean. Bij veel webwinkels betaal je vaak het volledige aankoopbedrag al tijdens het bestellen. Dat is dus eigenlijk een vooruitbetaling van 100%. De wettelijke bescherming tegen hoge vooruitbetalingen is vooral bedoeld voor situaties waarin consumenten een groot financieel risico lopen. Bijvoorbeeld bij dure of op maat gemaakte producten die pas later worden geleverd. Reguliere webwinkels bieden ondernemers vaak ook alternatieven, zoals achteraf betalen of betalen bij levering, waardoor consumenten meer keuze hebben. De wettelijke grens van 50% vooruitbetaling geldt voor consumentenkoop van alle producten. Siska Peters, 1974, Zeeman, jouw verlangen is de zee.

1975, de George Baker Selection met Paloma Blanca. Daarvoor Christa Peters uit 1974. Zeeman, jouw verlangen is de zee. Ivo Robic, 1960 ga ik voor jou draaien met 17. Fängt das Leben erst an.

wil in de toekomst weer vrij zijn. Aan mij zijn jouw woorden verspild. Misschien zal je zelfs dan weer blij zijn. Je krijgt nu beslist wat je wilt.

1969, Ronnie Tober, Arrivederci Ans en daarvoor Ivo Robic. Hij zong in 1960 met 17 fängt das Leben erst an. 1975, Pussycat, Mississippi.

0: En nu, in Als de Jeugd Nog in Bed Ligt, Baris met zijn wekelijkse column.
1: Erst komt als fressen. In de jaren 70 heb ik een blauwe maandag pijp gerookt. Ik gebruikte de populaire Big Ben pieperpijp en vulde die met de typisch geurende klentenbak. De penetrante geur was een ramp voor mijn omgeving en ik heb mijn mooie pijpje snel aan de wilgen gehangen. Nu rookt vrijwel niemand meer, want men beseft dat roken erg nadelig is voor de gezondheid en bovendien zijn sigaretten, tabak en sigaren niet meer te betalen. De huidige waarschuwingen tegen drankgebruik zijn wel een beetje betuttelend. Natuurlijk moet je niet overmatig drinken, maar een glas wijn bij het eten sla ik niet af en bij een kopje koffie doe ik er graag een scheutje whisky bij als smaakversterker. Ik herinner me dat mijn moeder vroeger een schepje Buisman gebruikte om hetzelfde te bereiken. Nu is matigheid het beste voor de individuele gezondheid van iedereen. Niet roken, matig alcoholgebruik, gezond eten, veel bewegen en proberen positief in het leven te staan. Het zijn allemaal persoonlijke belangen en de mens denkt daar goed over na. Alle waarschuwingen over de veranderingen in de natuur hebben daarentegen echter weinig effect. We blijven fossiele grondstoffen gebruiken, blijven de auto gebruiken en ieder jaar gaan we het liefst zo ver mogelijk op vakantie. Via sociale media, kranten en magazines worden we bestookt met advertenties over autovakanties, vliegreizen en cruiseschepen. Het milieu verandert daardoor. De zon is ons aan het terroriseren. Er is een extreme lage waterstand en het lijkt wel of heel Zuid-Europa in brand staat. Er is in onze maatschappij een enorm verschil ontstaan in een persoonlijk belang en een algemeen belang. Het is niet gek dat door de vele oorlogen en de slechte economie in vele ontwikkelingslanden veel mensen naar Europa komen om hier een beter leven te krijgen. De hele toestand in de huidige maatschappij doet mij denken aan het verhaal van de Drie Stuivers opera. Een satire over de bestaanszekerheid, macht en gezag in de jaren 20 van de vorige eeuw. Brecht formuleerde het destijds betreffend met de beroemde zin: eerst komt das fressen, dan komt die moraal. Dat wil niets anders zeggen dan dat mensen eerst naar zichzelf kijken en minder geïnteresseerd zijn in een algemeen belang. Of iets minder diplomatiek uitgedrukt: ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. Was getekend Barres.

1978, Henk Wijngaard, ik heb mijn wagen volgeladen. En Lolita zong in 1960, Zeeman, deine Heimat ist das Meer. En na de column van Barres hoorde je op zoek van Barres het nummer dat ik draaide van, moet ik even overdenken, heet het Mac the Knife van Bobby Darin. En dat was het 1959. 1960, de Blue Diamonds met Ramona.

De Blue Diamonds, het jaar 1960 met Ramona. Beste luisteraars, ik afscheid van jullie neem. Hartelijk dank voor het luisteren. Mijn naam is Jonas van Omroepland van Kuik. Ik ben er weer volgende week zondagmorgen om 8 uur. Tot dan, blijf gezond. En Omroepland van Kuik wens je nog een hele mooie week. Er liggen nog wat plaatjes klaar voor dit uur. En het eerste is van Vico Toriani uit 1960. Calcutta ligt am Ganges. En daarna Willy Alberti en Johnny Jordaan uit 1975. Vergeet mij niet. Hier is Vico Toriani.

als de jeugd nog in bed ligt. Informatie van vandaag met muziek van vroeger. Het Verwenuur voor senioren met Jo Naus.

0: meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
5: In natuurgebied Herperduin bij Oors voerde vanochtend een grote natuurbrand ontstaan bij de Domineeshoef. Het ging om een gebied van 100 bij 150 meter en de brandweer had het vuur sinds 7:45 onder controle. De rook trok laag richting Bergen en Oors, waardoor omwonenden ramen en deuren dicht moesten doen. Voor de westkust van Sicilië is op 46 meter diepte een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Bij Mazara del Vallo liggen honderden amforen op de zeebodem, samen met twee lode ankerstokken. Het ministerie van Cultuur noemt het een van de belangrijkste onderwaterontdekkingen van de afgelopen jaren. De Amerikaanse immigratiedienst ICE voorziet nog deze maand alle agenten van bodycams, maar de vrijgave van beelden blijft onduidelijk. De dienst behoudt ruime bevoegdheid om opname achter te houden. Na dodelijke schietincidenten in januari in Minneapolis en twee incidenten in juli in Houston en Maine, waar twee mensen omkwamen, stelde het congres in april $20 miljoen beschikbaar voor het programma. Bewoners in en rond Venray kunnen de komende dagen rook- en geuroverlast ervaren door de nasmeulende brand in het natuurgebied Boshuizerbergen. Die brand verwoestte deze week al 100 hectare. De rook vormt geen gezondheidsrisico. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren te sluiten. In het slechtste geval houdt de overlast nog weken aan. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Omroep Land van Kuik.

0: Goedemorgen, luisteraars. Ik ben Hans van Holland met het programma Tijdloos, waarin muziek van zowel Nederlandse, Vlaamse en Duitsstalige artiesten centraal staat. Met nummers van vroeger en nu.
1: Tijdloos met Hans van Holland. Jouw zondagochtendritueel. Elke zondag van 9 tot 10 op Omroep Land van Kuik.
0: Zondagmorgen, uit de kantine en op de camping. En je hebt heel wat bier op. En nu? Herman Bekien met Waar is toch mijn caravan?

Nu op Omroep Klant van Kuik. Een overzicht van enkele evenementen, informatie en tips. Met een kleine greep uit de uitagenda van het Land van Kuik voor zondag 9 augustus. Langeboom, daar is kermis, van 2 tot 1 uur. Locatie Dominicanenstraat 25. In Oeveld is er een ponykamp van 9 tot half 5. Zorgmanager Sprong Vooruit, Hoogeind. In Middel, er is al een zomerwandeling voor blinden en slechtzienden op de Tongelaan aan de gang. De deelname is gratis, alleen je moest aanmelden. Dat was verplicht via www.brabantslandschap.nl. Zintuigelijk streepje wandelingen van 10 tot half 1. Sintertunnis. Gewoon Jan op de Brinkkiosk van 10 tot half 1. Toegang gratis. Kempke 5. Overloon. De band Renewal is te gast bij Lazy Sunday. Open luchttheater Museumpark 1. Van 2:30 tot 6 uur. Het is ook gratis. Nu volgt een gedicht. En dat is... En dat kan ik me echt niet meer herinneren, dat ik steeds hetzelfde gedicht in mijn hoofd had als een liedje dat je niet uit je hoofd kunt krijgen. Maar de laatste dagen heb ik steeds de neiging om dit gedicht op te zeggen. Dus toch weer knap van Annie M.G. Schmid. Het heet Pas op voor de hitte. Denk aan juffrouw Scholten. Die is vandaag gesmolten. Helemaal gesmolten. Op de Dam. Dat kwam door de hitte. Daar is ze in gaan zitten. Als je soms wilt weten hoe dat kwam, ze hebben het voorspeld. Pas op, juffrouw, je smelt. Maar ze was ontzettend eigenwijs. Als een pakje boter, maar dan alleen wat groter, is ze uitgelopen voor het paleis. Enkel nog haar tasje lag daar in een plasje. Alle kranten hebben het vermeld op de eerste pagina. Kijk het zelf maar even na. Ja, daar staat het. Kijk maar. Dame smelt. Die arme juffrouw Scholten, helemaal gesmolten. Als dat jou en mij eens overkwam, laten we met die hitte overal gaan zitten. Maar vooral niet midden op de Dam. U luistert naar Verder van Ricky King. En daarna Mila 2000. Je hebt het echt gezegd. Du hast gesagt. Dit alles namens Omroep Land van Kuik. Veel plezier vandaag.

Beste luisteraars, dit was weer een uurtje tijdloos. Maak er een mooie zondag van. Maar denk aan de warmte, blijf gezond. En tot een volgende week. Na dit nummer van de Blue Diamonds nog een stukje Zware Jongens. Met het land van Maas en Waal.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Dichter bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Triodosbank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen. Overnachtingen in hostels kosten 400 euro. En afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. In natuurgebied Herperduin bij Oors voerde vanochtend een grote natuurbrand ontstaan bij de Domineeshoef. Het ging om een gebied van 100 bij 150 meter en de brandweer had het vuur sinds 7:45 onder controle. De rook trok laag richting Bergen en Oors, waardoor omwonenden ramen en deuren dicht moesten doen. Voor de westkust van Sicilië is op 46 meter diepte een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Bij Mazara del Vallo liggen honderden amforen op de zeebodem, samen met 2 loden ankerstokken. Het ministerie van Cultuur noemt het een van de belangrijkste onderwaterontdekkingen van de afgelopen jaren. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven www.funrunmil.nl.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs-kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap.

0: als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
1: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen. De brandweerposten van Mil en Wanrooy hebben zondagochtend assistentie verleend bij een grote bosbrand in natuurgebied Herpenduin, tussen Schijk en Herpen. De brand was rond 7:20 onder controle, maar de brandweer blijft tot in de middag nablussen. Bezoekers worden verzocht het gebied te mijden.
1: Op zondag 9 augustus is Marcel Hermans te gast in het radioprogramma Plein 33. Hij bespreekt een bijzondere reunie op donderdag 13 augustus 2026... op het circuit Lombok in Kuik, Sint Agatha... waar oud-coureurs en liefhebbers samenkomen om herinneringen op te halen. De bijeenkomst biedt ook historische presentaties en een tentoonstelling van klassieke motoren. Luister tussen 12 en 2 naar de verhalen achter deze unieke reunie. De 14-jarige Mette Smits uit Mil heeft zaterdag haar radiodebuut gemaakt in het programma Café LVC, waar ze 3 operacovers zong. Ongeveer een jaar geleden ontdekte ze haar talent tijdens het Eurovisie Songfestival. Mette droomt van een studie aan het conservatorium en een carrière als soloartiest. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dichterbij.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website omroeplvc.nl.
6: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en de dader zonder dat er verdachten zijn momenteel. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen. 124 minder dan een jaar eerder. De Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen. Overnachtingen in hostels kosten 400 euro. En afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink. In het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht, 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanmiddag stijgt de temperatuur in de zuidoostelijke helft naar tropische waarden van 30, misschien wel lokaal 32 graden. In de kustregio's wordt het zo'n 27 tot 29 graden. Terwijl het op de stranden door een matige zuidwestenwind iets minder heet blijft.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

What's that stubble on your chin?

Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle en heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nablussen om heropflakkering te voorkomen. Zondagochtend woedde het vuur in een gebied van 100 bij 150 meter. Meerdere bluswagens waren aanwezig en er ontstond veel rook. Herperduin ligt in natuurgebied De Maashorst. Rond 2 uur was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en dader zonder verdachten. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen. 124 minder dan een jaar eerder. Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro. Ofwel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7%, voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt duurder. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Waddeneilanden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep
8: Land van Kuik. Het is 12 uur. De zondag begint nu pas echt. Tijd voor Plein 33. Met Herman van Gaal.

En dat was Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Het werd afgelopen week het overlijden van Johnny Kaagman. En wij brachten een erebetoon aan Johnny Kaagman. En ook aan Earth and Fire met dit nummer Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Gisteren stond collega Marijn Driessen er ook uitgebreid bij stil. Goedemiddag, welkom bij Plein 33. Fijn dat je er bent. Vandaag hebben we een mooie mix. We gaan namelijk James Bond laten horen. Niet James Bond zelf, maar met name de muziek die bij de James Bond films hoort. En de opnames van de nieuwe James Bond film, want dat is ook alweer bekend. Producent Amy Pascal heeft aangegeven dat de nieuwe Bond acteur, die wordt tegen het einde van 2026 bekendgemaakt. En dat was behoorlijk concreet. Dat betekent dat ze in januari 27 al moeten gaan beginnen met de opnames van de nieuwste James Bond. En dat is alweer zes jaar geleden dat de laatste James Bond film geweest is. Wij besteden aandacht aan de 10 hoogst genoteerde James Bond theme songs vanaf het begin. En dat is in 1966. Ja, misschien was er daarvoor nog wel iets. Maar de hits die komen allemaal vanaf 1966. De oudste grote hit uit 66. En de laatste uit 2020, waar we zo meteen nog naar gaan luisteren. Maar we gaan het uiteraard vandaag ook hebben over een heel andere vorm van nostalgie. Want om 12:30 is Marcel Hermans te gast. En met hem praten we over een bijzondere motocross-reunie die aankomende donderdag plaatsvindt op het circuit Lombok in Sint Agatha. En ik zeg Sint-Agatha, maar dat wordt ook Kuik genoemd. Maar daar hebben we dadelijk hebben we het er ongetwijfeld nog even over. En dan rond 12:15, dat is na de volgende plaats, hadden we al. Dan gaan we bellen met Huub Tonen uit Boksmeer. Het voetbalseizoen is begonnen en de weekenden van Huub Tonen die zijn dan ook weer voorlopig gevuld. Het enige probleem wat hij gisteren ondervond, hij ging naar de wedstrijd U19 tegen Gemert. Hij dacht naar die wedstrijd te gaan. Het is hem niet gelukt. Waarom niet? Dat horen we straks rond de klok van 11:45. Maar wat gaan we doen? We gaan dus vandaag vooral terugblikken op de themasongs, de filmsongs van James Bond. Je houdt ervan of je houdt er niet van. Ik ben er niet eens een grote fan van, maar de muziek daarentegen die vind ik dan wel heel mooi. De theme, het oorspronkelijke echte James Bond theme, die is van John Barry. En dat is dit. En na deze mooie instrumentale versie van het originele James Bond theme gaan we luisteren naar de nummer 10 in de lijst. En dat is No Time To Die van Billie Eilish. Die nummer 15 bereikte in de top 40. Billie Eilish en haar broer Phineas maakten hem met opzet heel klein en kwetsbaar, terwijl de orchestratie de klassieke Bond-sfeer toevoegt. En daardoor krijg je dat vreemde contrast, zo staat hier, tussen een bijna fluisterende stem en een groot filmorkest. En dat past weer perfect bij de donkere Daniel Craig-periode van James Bond. Verraad, verlies en wantrouwen zitten zowel in de film als in de tekst van het nummer. Hier is No Time to Die.

0: hele goede middag aan Huub Tonen vanuit Boksmeer. Huub, goedemiddag. Ja, ik klinkt wel zachtjes.
1: Is nou beter?
0: Ja, het is beter. Het is een beetje afwachten bij ons. We hebben een mengpaneel wat binnen afzienbare tijd vervangen wordt, Huub. En af en toe dan hapert er iets.
1: Haha, ja.
0: Maar je bent te verstaan, maar minder hard als ik liever had gehad eigenlijk.
1: Oké.
0: Maar goed.
1: Dan zal ik proberen wat harder te spreken.
0: Dat is al een stuk beter.
1: Oké.
0: Huub, laten we beginnen. Want gisteren hadden we de oefenwedstrijd UD19 tegen Gemert.
1: Ja,
0: En ik dacht, ik doe er goed aan om jou even mede te delen. Maar...
1: Ja, daar was ik ook hartstikke blij om. Maar,
0: het was helemaal fout.
1: Het was toch een beetje een mineur. Ik was al op tijd gegaan. Ik denk, ik kan niet goed lopen. Ik heb een beetje last, problemen met de gezondheid. Ik denk, dan ga ik op tijd. Dan kan ik mijn auto lekker vooraan parkeren. Dan hoef ik niet zo ver te lopen. En ik kom dus om 4:30 op het sportpark bij UD19 aangereden. Alle hekken dicht. Geen voetbal.
0: No.
1: Ik denk, ja, dan zal het wel omgedraaid zijn en zal het wel in Gemert zijn. Omdat ze vorig jaar ook een wedstrijd van UD uitgesteld hebben omdat het hoofdveld niet klaar was.
0: Ja, ja.
1: En toen zag ik op de handwijzer op de terugweg een bord staan, Boekel Gemert, 12 kilometer. Ik denk, ja.
0: Dat is te doen.
1: Ik denk, dat kan ik nog wel halen, dan ben ik nog op tijd.
0: Ja.
1: Dus ik rij naar Gemert, kom een Gemert aan, idem dito, alle hekken dicht, geen voetbal.
0: En
1: dus
0: toen?
1: Ja, ik denk, ik moet toch voetbal gezien hebben. Ik had me nog doorgegeven de wedstrijd van Volharding tegen SV United, Wansum.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk, ja, om 6:00 dan gooi ik me naar Volharding.
0: Ja.
1: Dus ik was om 5:30, een beetje over 5:30 was ik bij Volharding. En ja, dat twijfelde ik eigenlijk ook al, dat was ook een dode bedoeling.
0: Ja.
1: En dan gingen de netten nog omhoog. Ik denk, ik zal toch maar eens gaan kijken. Dus ik heb er naartoe gelopen. Komen de grensrechter van Volharding tegen. En die had eigenlijk ook naar die wedstrijd gewild, naar UD Gemert. En die zei tegen mij van, ja Huub, die is in Odiliëpeil. Want het gaat om de PK Kroefschaal of PK Kroefbeker.
0: Ja.
1: Ik denk, ja, nou ben ik hier nog ook niet meer naar Odiliëpeil terug.
0: Nee, nee, nee. En heeft Volharding wel gevoetbald?
1: Ja, Volharding heeft uiteindelijk hebben die gevoetbald. Die hebben, ja, heel matig trouwens. Anthony Learning is daar een trainer.
0: Mm-hmm.
1: En ja, je kunt er eigenlijk niet veel van zeggen, want 5 of 6 basisspelers waren met vakantie. Dus het was een verheelde selectie van 1 en 2. En uiteindelijk, ja, ze zien heel slecht gestart, maar uiteindelijk hebben ze dan toch 1-0 achter met de rust. Uiteindelijk hebben ze dan toch nog met een klas lager is United.
0: Ja.
1: Toch nog met 2-1 gewonnen.
0: Ja, Volharding komt uit een diep dal, hè?
1: Ja, zeker.
0: En dan moeten ze maar zien te overleven.
1: Zeker.
0: Verder komend weekend of deze zondag nog iets?
1: Nee, ik weet niet of dat voetbal net vanmiddag. Dus,
0: ja, het wielrennen is natuurlijk ook interessant,
1: ik
0: hè?
1: Ik wil zeker ook naar de slotetappe van de dames Tour kijken. Dus,
0: hadden verwacht dat Vollering nog geel zou krijgen na eergisteren?
1: Nee, niet meer verwacht. Nee, niet meer verwacht.
0: En dan hebben we een heren Tour gehad en dan denk ik... Zo mooi als hier de slotfases zijn, hebben we de heren niet gezien.
1: Nee, klopt. We hebben ook zowat elke keer een andere gele trui erachter gehad.
0: Ja.
1: Het was echt boven verwachting spannend en mooi.
0: En nou afwachten.
1: Nou afwachten.
0: Want vandaag is het erop of eronder, hè?
1: Ja.
0: Vorig jaar verloor ze op 4 seconden.
1: Ja.
0: Ze staat nou 8 seconden voor.
1: Ja.
0: En ik heb gezien dat 12 seconden best lang duurt.
1: Ja, dat kan best lang duren. Ja, er zijn geloof ik ook nog bonificaties te verdienen. Dus dat kan dat een rol spelen.
0: Oh ja, ja.
1: Ja.
0: Nou ja, goed, we wachten vandaag af. En volgende week spreken we jou weer. En dan hopelijk hebben we dan weer een andere wedstrijd kunnen bezoeken.
1: Ja, man. Ik wou eigenlijk heel graag iets zeggen over vorige week, als ik dat mag.
0: Jazeker.
1: Met veel genoegen heb ik eigenlijk geluisterd naar die oude nummers van Dave Doos, Big Mac and Titch.
0: Dankjewel.
1: Dat was gewoon geweldig om dat te horen. En ja, ik ben dus gewoon blijven zitten om... Sambalek en al die oude nummers. Ja. Dat is gewoon prachtig om die allemaal voorbij te horen komen.
0: Ja, we krijgen normaal geen reacties. Dus ik ben heel blij met de reactie. En ik kreeg gelukkig ook nog wat reacties vorige week. En het viel me op dat ze niet negatief waren. Want ik was een beetje bang van, ja, dan draai ik alles van mijn favoriete groep.
1: Ja.
0: Maar er waren die vonden dat fantastisch. Ja, dat doet me dan deugd.
1: Ja, nou, dat vond ik ook dat jij dat vertelde in die uitzending. Maar ik vond het dus ook fantastisch om te horen.
0: Jouw muziek is geen Dave D, maar je hebt gekozen voor een ander nummer.
1: Ja. Het nummer van, dat mag alleen maar Maat Smeets aankondigen, zeggen. Het nummer van Dalida.
0: Dalida. En, nou, daar gaan we naar luisteren. We hebben Jacques André en we kennen het nog van de vele toeruitzendingen die Bart Smeets had gehad. Ja. Huub, bedankt. En,
1: dankjewel, Herman.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De brandweerposten van Miel en Wanrooy hebben zondagochtend assistentie verleend bij een grote bosbrand in natuurgebied Herpenduin, tussen Schijk en Herpen. De brand was rond 7:20 onder controle, maar de brandweer blijft tot in de middag nablussen. Bezoekers worden verzocht het gebied te mijden. Op zondag 9 augustus is Marcel Hermans te gast in het radioprogramma Plein 33. Hij bespreekt een bijzondere reunie op donderdag 13 augustus 2026... op het circuit Lombok in Kuik, Sint Agatha... waar oud-coureurs en liefhebbers samenkomen om herinneringen op te halen. De bijeenkomst biedt ook historische presentaties en een tentoonstelling van klassieke motoren. Luister tussen 12 en 2 naar de verhalen achter deze unieke reunie. De 14-jarige Mette Smits uit Mil heeft zaterdag haar radiodebuut gemaakt in het programma Café LVC, waar ze 3 operacovers zong. Ongeveer een jaar geleden ontdekte ze haar talent tijdens het Eurovisie Songfestival. Mette droomt van een studie aan het conservatorium en een carrière als soloartiest. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Waddeneilanden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee, voor onderweg. Luisteren dus, afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: En we hebben in de studio Marcel Hermans. Marcel, een hele goede middag.
6: Goedemiddag.
5: We gaan het hebben over een reunie, Marcel. Laten we eerst eens beginnen. Leg even uit die reunie. Wat houdt het precies in?
6: Het houdt precies in dat we teruggaan in een bepaalde periode van de tijd. Dus vanaf de halverwege jaren 60 tot 1978, zeg maar. Dat is een beetje de grondmaat van het hele gebeuren.
5: En wanneer is het idee voor deze bijzondere reunie ontstaan?
6: Ja, maar dat is wel een hele mooie vraag die je stelt. Want je weet dat ik hier in maart 2024 ook ben geweest hier.
5: Klopt, ja.
6: Met de voorbereiding van de boekpresentatie van Henk van Kessel. We hebben jullie op een gegeven moment mij ook gevraagd of ik misschien het Land van Kuik gebeurde historie daarvan in beeld wil brengen. Dus daar ben ik stilletjes aan ben ik daar in het gaan voorbereiden. En toen kwam ik eigenlijk al heel snel bij Dick Blokland uit in Kuik. En die heeft mij nogal wat kunnen vertellen.
5: Ja, onder meer. Hij stond aan de basis van de MOG Limbra. Ik had wel meteen door wat het betekende. Dat was Gelderland, Limburg, Brabant. En MO Nederland, de motorclub-organisatie, denk ik.
6: Ja, ja, ja.
5: Wat vertelde hij waardoor jij dacht van hier moeten we iets mee?
6: Nou, de goede man is ook inmiddels ook al 87 jaar. En dat geeft ook een bepaalde emotie, gevoelens. Dat het zover is gekomen eigenlijk al. En waarom is dat idee ontstaan? Ook door hem. Omdat hij heeft me heel veel details verteld. Het nodige wist ik natuurlijk al. Maar gewoon door zijn expertise zeg maar, heeft hij mij gewoon heel veel kunnen vertellen. Over die jaren 60, hoe dat eigenlijk allemaal ontstaan is met die eerste wedstrijden. En dat heeft mij geïnspireerd om daar iets mee te gaan doen. Dus daar kan ik zo meteen nog wel iets meer uitleggen.
5: Ja, maar jullie hebben gekozen voor het circuit en dan moet ik goed zeggen Lombok in Sint Agatha of is het Kuik? Of hoe moet ik het zien?
6: Nou, officieel is het grondgebied Sint Agatha.
5: Oké, en het is waar in Sint Agatha?
6: Op de Hertragse straat. Het is eigenlijk richting vanaf de Heerstraat, de weg van Kuik naar Oefeld, Hertragse straat, en dan ga je eigenlijk richting binnen door naar Haps.
5: Oké. Okay. Het is in ieder geval in de publiciteit is het nummer goed te vinden. Het is de Hertragse straat Sint Agatha. Gewoon ja. Eventjes bij Google Maps ingeven en je komt er.
6: Ja, als je eigenlijk nog gedetailleerder gaat, dan is het Hertogstraat 30A. Dat is eigenlijk een soort gebouw, een huis. Maar dat ligt er gewoon op het steenworp afstand van.
5: Ja, jullie hebben gekozen voor... Want daar zit natuurlijk dan geschiedenis.
6: Ja, daar zit de geschiedenis. Dat is wat ik net ook een beetje een inleiding van deed, Frank. Is dat die Dick Blokland. Dat was eigenlijk een man, die kwam eigenlijk uit het westen van het land. Mm-hmm. Die is eigenlijk overkomen waaien naar Brabant. Door zijn werkzaamheden. Hij was eigenlijk graafmachinist. Die is hier blijven hangen. Die is gevraagd door de Club van Kuik in 1966, 1967... om het circuit op te bouwen daar. Ze kregen dan een stukje bos van de gemeente toegewezen om een crosstrein aan te leggen. En daar heeft Dick in zijn vrije tijd heeft hij daarmee geholpen. Die man had in eerste instantie helemaal geen affiniteit met de motorsport. Daar is hij wel verliefd op geraakt. Hij is op een gegeven moment uitgenodigd voor een officiële wedstrijd. Ik denk 1967 samen met zijn vrouw Ria. En daar is hij dus echt is de vonk overgeslagen, is hij in bestuur gegaan. En op dat moment was eigenlijk ook al die wilde bond gaan. Er waren eigenlijk 13 clubs in de regio die eigenlijk mondjesmaat gewoon een soort clubwedstrijden organiseerden. En waar zelfs ook Dick Blokland af en toe meereed. Maar dat was eigenlijk niet goed gestructureerd. Dat was eigenlijk, gewoon, ze gingen de wedstrijd op voorbij. En natuurlijk de communicatiemiddelen waren in die tijd niet zo goed. Maar dan werd er gewoon weer een keer gebeld, waar gaan we de volgende keer rijden? Dan zaten ze bijvoorbeeld weer aan Wansum of zo. Hè?
5: Ja, het is tegenwoordig een stuk moeilijker om een stuk terrein te krijgen, denk ik. Hè?
6: Ja, dat wordt niet meer, maar dat wordt alleen maar minder. Ja, dat klopt.
5: Want Lombok, wordt het nog gebruikt voor motocross?
6: Jazeker. Ze hebben best wel moeilijke tijden gehad, Herman. Maar en als Joep Tunnissen die woont nu inmiddels in Beugem. Maar die heeft zich er wel heel erg voor ingezet om eigenlijk de juiste vergunningen allemaal te krijgen. Dus... ja, ze mogen wel trots zijn dat ze het zover hebben kunnen krijgen.
5: Ja, want die vergunningen aanvragen is tegenwoordig niet meer zo makkelijk als vroeger.
6: Nee. Er zijn natuurlijk een aantal clubs die zijn gesneuveld, helaas. Waarvan de circuits ook zijn opgegeven, ook bij ons hier in de regio.
5: Maar goed, Mil bijvoorbeeld, hè?
6: Mil en Walrooi. Maar en... goed, we zijn nog best wel trots, want we hebben nog best wel nogal wat aanwas hier om de sport te kunnen beoefenen. Hè?
5: We gaan even naar muziek en we praten zo meteen, gaan we verder praten. Want het is natuurlijk niet alleen om de plek waar het gaat, maar ik denk vooral ook om de mensen die er toen waren en die nou ook komen. We gaan naar Multicolor van Sommieux.

0: Multicolor. Son Milieu. De gast is Marcel Hermans uit Rijkenvoort. En Marcel die is volop bezig de laatste tijd om een reunie te organiseren op het Lombok circuit. Dat zeg ik goed, hè?
1: Ja, Lombok.
0: En nou hebben jullie intussen, heb ik begrepen, meer dan 100 oud-coureurs en betrokkenen benaderd. En wat gebeurt er nou als je zo iemand aan de telefoon krijgt en je vraagt, kom je naar de reunie?
1: Ja, dat doet natuurlijk wel wat, hè? Want dat zijn eigenlijk allemaal coryfeeën uit het verleden. Waar ik zelf gewoon ook tegenop keek. Hè?
0: Ja.
1: Er waren coureurs die serieus gas konden geven in het verleden, ja.
0: Want er komen behoorlijk wat bekende namen. Hè? Wie hoop jij zelf op 13 augustus weer de hand te kunnen schudden?
1: Ja, er zijn er heel veel, Herman. Ik vind het ook heel moeilijk om specifiek namen te noemen, want er zijn er veel. Maar ik vind wel eentje die er bij mij wel uitspringt. Dat is eigenlijk een zijspankoppel. Dat zijn de Mannekes uit Schaik.
0: Mm-hmm.
1: Dat is Benny Jansen en Frans Geurts van Kessel. Die zijn in 77 kampioen geworden bij de Glimra. Maar die presteerden het nadien om eigenlijk via de Koninklijke Motorbond eigenlijk op internationaal niveau door te breken. En die werden 1990 wereldkampioen. En daar gaan we ook extra aandacht aan schenken.
0: Het is iets wat mij een beetje gepasseerd is. Is er weinig publiciteit in onze regio voor geweest? Ja, Schaik natuurlijk. Hè? Dat zit net buiten Land van Kuik.
1: Ja, en Schaik was wel het mekka van de zijspancross. Ja.
0: Ja, nou gaat het niet alleen om de grote kampioenen, maar jullie kijken ook naar de monteurs, de ouders, de vrijwilligers, de toeschouwers. Hoe belangrijk waren die mensen voor de motocross van toen?
1: Zeker ook heel belangrijk. Maar het was eigenlijk één grote familie eigenlijk in die tijd. De gemoedelijkheid en het elkaar helpen als de motor of zo kapot was. Ja, ze kwamen eigenlijk met de bekende auto met aanhangen. Ja. Dat is natuurlijk allemaal wel heel erg veranderd, Herman.
0: Ja, ik heb vanmorgen gesproken met Hans van Holland. Die heeft hier een radioprogramma bij Omroep Land van Kuik. En die zei, ik heb de Lombus nog gereden. Zegt jou dat iets?
1: Zou dat misschien de jurybus zijn geweest?
0: Ja, dat was de jurybus.
1: Ja, dat klopt. Die in het beginjaar werd dat eigenlijk allemaal gesponsord door Bandhandel de Molen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, dat stond hier allemaal eigenlijk gestationeerd in Kuik en omgeving. En dat moest iedere keer naar de circuit toe. Dus dat moest iemand natuurlijk doen. En dan vaak was er een aanhanger bij met een staathek erop.
0: Prachtig toch?
1: Ja.
0: Jullie staan ook stil bij Henk van Mierlo. Zijn zoon zal aanwezig zijn. En wat betekent dat onderdeel van de reunie voor jullie?
1: Ja, dat is eigenlijk een emotioneel gebeuren. Eigenlijk, Henk is eigenlijk een topper geworden. Ook wat ik net zei met Benny Jansen, Frans Geurts van Kessel. Henk van Mierlo is ook op koninklijk niveau, op internationaal niveau, eigenlijk gewoon heel ver gekomen. En die was in zijn nadagen, ik denk rond 1990, is hij in Boekel op de Zuidhout-circuit, is hij ongelukkig ten val gekomen. En heeft een dwarslesie opgelopen. En zijn zoon, die was er toen uiteraard al, maar die was 1 of 2 jaar. Dus die heeft die periode, die succesvolle periode van Henk, heeft hij nooit meegemaakt.
0: En hij komt nou ook, die zoon.
1: Ja, heeft hij toegezegd, ja.
0: Henk van Mierlo, wanneer is hij overleden?
1: Ik denk 2 of 3 jaar terug.
0: Jullie hebben oude foto's, jullie hebben krantenknipsels, historische motoren, zijspannen. Is er één foto, een motor of een verhaal waarvan jij denkt, nou, als de mensen straks komen, nou, dan komen die herinneringen vanzelf terug?
1: Ja, ik heb een eerbetoon gemaakt, zeg maar, aan al de kampioenen. En dat is eigenlijk één grote doek. Om daar specifiek één foto voor uit te lichten vind ik moeilijk. Maar het hele doek is heel indrukwekkend. Er zitten oude krantenknipsels in. En het is allemaal gedigitaliseerd. Het is een één groot doek. Met ook al de kampioenen erop vanaf 69 tot met 78. Ja, dat zie ik eigenlijk als één groot iets, zeg maar, waar de mensen ook wel misschien wel kippenvel van krijgen.
0: Ja, dan ben jij actief bezig geweest met een boek over Henk van Kessel. Is Henk er ook?
1: Ja, Henk heeft toegezegd dat hij komt.
0: En het boek ligt daar ook nog, want ik weet niet of het al uitverkocht was.
1: Nee, van Henk niet. We hebben nog een paar boeken over van Jan Klenk. Dat boek heb ik in 2018 zomaar geschreven. Daar hebben we nog een paar exemplaren van. Die zullen we daar in de verkoop gooien. Ook tegen gereduceerde reunieprijs.
0: Ja, het wordt dus een soort tijdmachine op 2 wielen aankomende donderdag.
1: Ja.
0: We gaan naar muziek. We gaan, misschien wel verrassend voor jou, naar Treintje Oosterhuis. Met het nummer Vlieg met me mee.

0: treintje Oosterhuis. Een klein beetje lawaai tussendoor. Maar dat is een plaatje waar we zo meteen draaien. Maar dan niet zo hard als dat er net even doorkwam. Marcel Hermans uit Rijkenvoort is de gast bij ons in de studio. En we hebben het over de reunie aankomende donderdag in Sint Agatha op het Lombok-circuit aan de de straat ben ik even kwijt.
1: Hertraksestraat,
0: ja. Marcel, stel, jij hebt in de jaren 60 of 70 bij de Wilde Bond of de motororganisatie G-Limbra gereden en geholpen of langs de baan gestaan. Maar je bent helemaal uit beeld geraakt. Is dan deze dag toch voor jou?
1: Ja, die is dan speciaal voor jou, zeker weten. Vooral om mijn oude bekenden weer te treffen. Het is vooral ook een soort magnetisch veld tussen de rijders, tussen die toppers van vroeger, en de fans en het publiek. En ik heb dat zo eigenlijk een beetje gecreëerd, ook samen met mijn naamkaartjes en zo, dat die aantrekkingskracht van destijds, dus die toppers en die fans, dat er weer even terugkeert. Dat lijkt me heel bijzonder.
0: Ja, nou is het zo dat je een 100-tal genodigden had met introducer. Er is nog ruimte voor meer, maar je zegt dan niet te veel moeite doen, jongens. We verwachten al veel volk. Zijn er al mensen die jou gecontact hebben om te zeggen van, hey, mag ik ook komen?
1: Ja, die zijn er geweest. Maar gewoon iedereen is welkom, hè. Dus,
0: en als de tent vol is, het weer is mooi genoeg, kunnen we buiten de tent ook even wachten.
1: Ja, we hebben best veel ruimte ook naast de tent. Dus ruimte genoeg, ook voor te parkeren is ruimte genoeg. Mocht het eigenlijk het weer wat heter worden, dan gaan we zeker ook maatregelen treffen. Vooral omdat de club van Kuik, CCC Kuik, die heeft zich geweldig ingezet. Ook mijn dank daarvoor. En er is een drankje en een hapje is voor iedereen aanwezig. Ook vrije entree. Dat is allemaal mede mogelijk gemaakt door de gulle sponsoren.
0: En dan is mijn vraag, donderdag 13 augustus, 11 uur 's morgens. Het is eigenlijk een aparte dag. Hè? Het is geen weekend. Jullie hebben gekozen voor een donderdag. Is daar nog een reden van dat je zegt, die datum hebben we speciaal gekozen?
1: Ja, het is eigenlijk donderdag. In de Kuik hebben ze enkel een hele lange traditie van een veteranencross. Dat noemen ze tegenwoordig voor het Fat MX. En die starten er vrijdagavond mee op en zaterdag en zondag. En die hebben eigenlijk natuurlijk een tent staan en toiletvoorzieningen en een bar. Voor de drank, voor alles wat.
0: Ja, jullie liften een beetje mee op hun organisatie.
1: Ja, we participeren eigenlijk met de Club van Kuik.
0: Waar zijn die mensen van de Club van Kuik? Oh, wacht even, want daar rekenen wij helemaal niet op. Wat moeten we nou doen? Hebben we nog een hoop extra vrijwilligers kunnen regelen?
1: Ja, in ieder geval van onze zijde zijn we ongeveer met 20 man, zeg maar, die ons
0: terzijde staan.
1: Ja. En de Club van Kuik is ook aanwezig met een aantal mensen. Maar goed, hun hebben hun core business op vrijdag, zaterdag en zondag. Hè?
0: Ja, oké. Okay. Dus jullie zitten voorafgaand aan hun organisatie, hebben jullie het. Ja. Maar jullie hebben wel mensen van de club ook binnen de mensen die donderdag helpen?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Want de reunie die valt bijna samen daarmee. Dan is de vraag natuurlijk, wanneer is de donderdag voor jou geslaagd? Wanneer stap jij 's avonds naar huis en denk je, hey, daarvoor hebben we het gedaan?
1: Ja, de tevredenheid van alle aanwezigen. Dus de bedankjes die je ervoor krijgt. En dat er ook nadien niet over uitgepraat wordt. Dat is eigenlijk een beetje die mond-op-mond reclame waar ik op aas. Ook de gasten die we uitnodigen, die krijgen allemaal een broodje, belegbroodje en een koffie. Ik beschouw die mensen die we officieel uitnodigen als officiële gasten.
0: Ja. Het is een reunie. Nou is het vaak zo dat bij schoolreunieën dan is het één keer in de 10 jaar of één keer of één keer in de 5 jaar. Heb je al iets in gedachten een vervolg te geven aan deze eerste reunie?
1: Ja, het is een hele tijd geweest om het voor te bereiden. Ik weet gewoon hoeveel tijd dat het kost, hoeveel energie het kost.
0: Maar dat is nou een heel eind gebeurd.
1: Ja, dat klopt. Maar dan zou je eigenlijk een tijdbestek moeten nemen. Nu praten we eigenlijk ongeveer tot 78. Dat je zegt van 1979 tot 1989, dan ga je gewoon 10 jaar verder. Mm-hmm. Ik zou daarin best wel een bijrol willen hebben. Maar dan zou het eigenlijk iemand anders over moeten nemen eigenlijk, die de kar gaat trekken. Want het is... Het is wel pittig geweest, hè?
0: Ja. Dus de vraag als ik die stel, want we hebben jou in 2024 hier ook al gehad. En toen hebben we het zelfs nog gehad over een historisch boek van Motocross Land van Kuik. Ja. Maar daar zit er voorlopig nog niet in.
1: Ja, het kribbelt wel om nog een boek te schrijven, of vooral een fotoboek. Of van de reunie van de aankomende donderdag. Of van de periode tot en met 78. Maar daarnaast heb ik ook toch ambities om iets te doen met de motocross der Azen van Sint Antonis. Daar heb ik ook heel veel foto's van verzameld om, om daar iets mee te doen.
0: Kortom, er is nog heel veel te doen aan werk.
1: Ja. In ieder geval, wat ik nog wil zeggen is dat we hebben in ieder geval een airco in de tent. Ik zei net ook al, we gaan voorzieningen treffen eigenlijk voor de warmte. Dus de mensen die in de tent zitten, die gaan vanuit dat we toch een beetje verkoeling kunnen krijgen. En we gaan een speciaal doek eigenlijk buiten opspannen. Dat is eigenlijk een soort parachute doek.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk
0: het
1: goed idee.
0: Het zal de mensen niet tegenhouden, denk ik. Het warme weer.
1: Ik hoop het niet, dat het twijfel brengt. Maar in ieder geval, ik wil tegen iedereen zeggen, twijfel niet, kom. Het wordt een dag om nooit te vergeten.
0: Dan draaien wij speciaal voor jou, Frans Bauer. Een dag uit 1000 dromen.

Frans Bauer. Een dag uit 1000 dromen. En ik bedank Marcel voor de komst naar de studio. Marcel, tot een volgende keer. Wie weet komt er nog wel eens een groot boek over de historie van het motocross gebeuren in het land van Kuik. Wij gaan verder met onze James Bond nummers. The Living Daylights op nummer 8 van AHA. John Barry, dat is de tekstschrijver en de componist, die en AHA konden het niet helemaal goed met elkaar vinden. En daardoor bestaan er van deze Bond, van dit Bond-nummer twee verschillende versies. De filmversie van John Barry en de versie die AHA eigenlijk veel beter vond. En de versie van Barry heeft veel meer dat typische Bond-strijkers gebeuren. En de AHA-versie die sluit weer sterker aan bij de synthpop van de band zelf. Nog een leuk historisch detail. Het was de laatste Bondfilm waarvoor John Barry de filmmuziek schreef. Ik moet zeggen, ik weet niet welke dat het nou wordt. Ik zit even te kijken. Nou, wacht, ik moet heel even zorgen dat we die hier hebben. GoldenEye, ja. Maar dat... Ja, ik zit eigenlijk verkeerd, want ik had GoldenEye moeten doen. Maar ja, dat maakt het uit. We doen gewoon de Living Daylights. En gaan we straks, hierna komt dan Tina Turner met GoldenEye. Dat is de nummer 9. Die kreeg een demo van Bono en The Edge. En ze was meteen enthousiast. En volgens het verhaal noemde ze het nummer simpelweg Magic. En wilde ze ermee doorgaan, ondanks dat ze het een moeilijk nummer vond om te zingen. Ace of Base had ook een nummer geschreven dat GoldenEye heette, maar het werd uiteindelijk niet gebruikt voor de film. De groep paste het later aan en bracht het uit als de Juvenile. Dus eerst de Living Daylights van AHA en dan gaan we naar Tina Turner met GoldenEye. En GoldenEye, dat wordt na de klok van 1. Tot straks.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja. Ja.
3: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle en heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nablussen om heropflakkering te voorkomen. Zondagochtend woedde het vuur in een gebied van 100 bij 150 meter. Meerdere bluswagens waren aanwezig en er ontstond veel rook. Herperduin ligt in natuurgebied De Maashorst. Rond 2 uur was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en dader zonder verdachte. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen. 124 minder dan een jaar eerder. Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro. Ofwel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7%, voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt duurder. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Waddeneilanden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kaak.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je

GoldenEye van Tina Turner, de James Bond themesong van de James Bond film GoldenEye uit 1995. En zometeen dan gaan we naar de eerste zeven, de hoogst geëindigende in de top 40. We gaan eerst verder met het nummer wat van Direct, Soldier On. En dan geeft mij dat de gelegenheid om even mede te delen dat de top 100 van Omroep Land van Kuik ook dit jaar plaats zal vinden. En wel op zaterdag 21 november. Dan zijn we van 9 tot 6 uur in de ether met de 100 beste platen van

de luisteraars van Omroep Land van Kijk. Tegen die tijd dan krijgt u daar vanzelf het bericht over. Op dit moment kan er natuurlijk nog niet gestemd worden. Het is nog maar net 9 augustus en we hebben het over september, oktober, november. Dus dat duurt nog wel even. Ik denk dat zo'n beetje half oktober dat de stembussen losgaan rond die koers. Wij gaan luisteren naar een van de nummers die vaste prikken zijn in die top 100. Direct, Soldier On.

Soldier On van Direct. In deze uitzending, de rode draad, zijn de James Bond theme songs. En we gaan naar 1983, het jaar dat er twee James Bond films uitkwamen. Octopussy en Never Say Never Again. Maar waar wij naar gaan luisteren is van Octopussy, de theme song All Time High van Rita Coolidge. De muziek is van John Barry, we hebben het al eerder gezegd, die heeft heel veel geschreven. De tekst is geschreven door Tim Rice. Jazeker, dezelfde Tim Rice die later onder andere The Lion King en Evita schreef. Het nummer hoort dus bij Octopussy uit 83, is muzikaal veel zachter en romantischer dan bijvoorbeeld Goldfinger en License to Kill. Rita Coolidge zingt het.

Appa, een beetje op de discotour met Summer Night City. Wij gaan verder met de Bond-nummers, de themesongs van James Bond, waar we de hele uitzending al een beetje naar het luisteren zijn. En we gaan nu naar de blauwdruk van de klassieke Bond-song. Want we gaan naar het nummer Goldfinger van Shirley Bassey. Het beroemde koperblazersmotief en de enorme orkestrale climax zijn zo herkenbaar geworden dat latere Bond-componisten er regelmatig naar teruggrepen. Ook bij Skyfall bijvoorbeeld. Volgens gitarist Jimmy Page, die als sessiemuzikant bij de opname betrokken was, zong Shirley Bassey de beroemde eindnoot zo intens dat ze na de take letterlijk op de vloer terecht kwam omdat ze buiten adem was. Goldfinger.

0: Misschien wel de beste James Bond klassieker, Goldfinger van Shirley Bassey. We gaan verder met de top 40 van 60 jaar geleden. Dan gaan we dus naar de top 40 van zo'n beetje rond 9 augustus 1966. En de hoogste nieuwe binnenkomer, daar gaan we zo meteen naar luisteren. En dat is Summer in the City van The Love and Spoonful. Die binnenkwam op nummer 23. En dan kijk ik even naar de meer. They Coming to Take Me Away. Haha, dat was een nummer dat op 27 kwam. Black is Black van Los Bravos op 29. En Russian Spy and I, die zakte naar 31. En ik ga even kijken naar de top bovenin, want dat is toch altijd wel interessant. Op nummer 1 staat Sunny Afternoon van The Kinks. Kortom, zomerse muziek volop. En daar gaan we ook naar luisteren, alleen het wordt nu de Summer in the City.
1: Switch on.
2: Time machine program.
1: Take off.
3: Plein 33 duikt het hitverleden in. Dit was vandaag. Precies 60 jaar geleden, een hit.

En mocht u net de koptelefoon geluisterd hebben, het was prachtig stereo geluid zoals ze dat in de jaren 60 volop deden. We gaan naar 2002, we gaan naar een nieuwe Bondfilm, Die Another Day. Pierce Brosnan die kroop voor de vierde en allerlaatste keer in de huid van 007 en Hale Berry vertolkte de rol van NSA-agent Jinx. Bond wordt verraden tijdens een geheime missie in Noord-Korea en na 14 maanden gevangenschap komt hij vrij en jaagt hij op de verrader. En dit leidt hem naar de mysterieuze miljardair Gustav Graves en een dodelijk satellietwapen in de ruimte genaamd Icarus. De titelsong is gezongen door Madonna en het nummer is behoorlijk controversieel onder de Bond-fans. Sommigen vinden het fantastisch vernieuwend en anderen vinden dat het nauwelijks als een Bond-song klinkt. Maar commercieel gezien deed het nummer het uitstekend. Het kreeg zelfs een Golden Globe-nominatie voor de Best Original Song. En in onze top 40 eindigt die op nummer 4. Vandaar dat die op nummer 5 staat bij de meest populaire Bond-nummers. Die Another Day, Madonna.

0: jullie op de hoogte gehouden worden? Luister dan elke zondagmiddag van 12 tot 2. Plein 33. Omroep Land van Kuik.
1: Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Waddeneilanden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind.
0: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De brandweerposten van Mil en Wanrooy hebben zondagochtend assistentie verleend bij een grote bosbrand in natuurgebied Herpenduin, tussen Schijk en Herpen. De brand was rond 7:20 onder controle, maar de brandweer blijft tot in de middag nablussen. Bezoekers worden verzocht het gebied te mijden. Op zondag 9 augustus is Marcel Hermans te gast in het radioprogramma Plein 33. Hij bespreekt een bijzondere reunie op donderdag 13 augustus 2026... op het circuit Lombok in Kuik, / Sint Agatha, waar oud-coureurs en liefhebbers samenkomen om herinneringen op te halen. De bijeenkomst biedt ook historische presentaties en een tentoonstelling van klassieke motoren. Luister tussen 12 en 2 naar de verhalen achter deze unieke reunie. De 14-jarige Mette Smits uit Mil heeft zaterdag haar radiodebuut gemaakt in het programma Café LVC, waar ze 3 operacovers zong. Ongeveer een jaar geleden ontdekte ze haar talent tijdens het Eurovisie Songfestival. Mette droomt van een studie aan het conservatorium en een carrière als soloartiest. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Dan je denkt. Nou, we zijn bij de nummer 4 van de meest populaire Bond-songs in onze top 40. En dit nummer reikte tot nummer 3, A View to a Kill van Duran Duran. Het was in ieder geval de Bond-film de 7e en allerlaatste keer dat Roger Moore de rol van MI6-agent James Bond vertolkte. En de schurk was Christopher Walken. Hij speelde de psychopathische industrieel Max Zorin. En het verhaal, Bond probeert te voorkomen dat Zorin Silicon Valley vernietigt met een kunstmatige aardbeving om zo de wereldwijde microchipmarkt te domineren. Dat was zelfs toen blijkbaar al aan de orde in 1985. De titelsong werd ingezongen door Duran Duran en het is ook echt een klassieker.

We gaan meteen maar verder dan 1989 naar License to Kill. James Bond, gespeeld door Timothy Dalton in zijn tweede en laatste optreden. En het verhaal, de film wijkt sterk af van de traditionele Bond-formule. Nadat drugsbaron Sanchez de kersverse vrouw van Bonds goede vriend en CIA-agent Felix Leiter vermoord en Felix zelf zwaargewond achterlaat, zint James Bond op wraak. Als zijn superieur M hem beveelt om de zaak te laten rusten, weigert Bond en zijn License to Kill wordt ingetrokken, waarna hij als zogenaamde rogue geheimagent op persoonlijke titel een extreem gewelddadige wraakmissie gaat uitoefenen. Het is een van de meest duistere en gewelddadige films uit de hele James Bond franchise. Gladys Knight, die is degene die de titelsong zong, License to Kill. Deze heeft een heel bijzondere connectie met Goldfinger, die we zojuist nog gehoord hebben. De blazerspartij in License to Kill is namelijk gebaseerd op de beroemde koperblazerslijn uit Goldfinger. En daardoor moesten de oorspronkelijke schrijvers van Goldfinger worden vermeld en royalties ontvangen. En nog leuker, Eric Clapton en gitarist Vic Flick werden benaderd om dit nummer te zingen. Het plan ging niet door. Uiteindelijk kregen Gladys Knight en de Pips kregen de voorkeur License to Kill uit 1989.

License to Kill van Gladys Knight reikte op de tweede tot tweede positie in de top 40 in Nederland. En we gaan naar de gedeelde nummer 1, want allebei de volgende nummers eindigden op een eerste plaats. En we beginnen met nummer 1981, For Your Eyes Only. In die film zoekt James Bond naar ATAC. En dat is een geheim Brits codesysteem waarmee nucleaire onderzeeërs kunnen worden bestuurd. Bond moet voorkomen dat het apparaat in handen van de Sovjet-Unie valt. En na het science fiction-achtige Moonraker uit 1979 keert deze film weer terug naar een realistischere en serieuzere spionagestijl. Roger Moore is degene die James Bond speelt. Zijn een na laatste actie- en Bondgirl is Carole Bouquet als Melina Havelock. En Sheena Easton, die zingt het, de teamsong. Ze heeft ook een Bond-record, want Sheena Easton is de enige zangeres die daadwerkelijk ook in de openingscredits van een Bond-film te zien is, terwijl ze haar eigen titelsong zingt. Blondie had namelijk zelf een nummer geschreven met For Your Eyes Only, en de Bond-producenten kozen uiteindelijk voor de competitie van Bill Conti en Michael Leeson. Blondie werd gevraagd de versie te zingen, maar die weigerde, en daarna kon Sheena Easton het doen en ze reikte hier dus op tot de nummer 1 positie met For Your Eyes Only.

For Your Eyes Only van Sheena Easton. En dan gaan wij verder met Skyfall van Adele. Want Adele die heeft hier een nummer 1 hit mee gehad. En vandaar dat hij ook op, samen met Sheena Easton op 1 staat. Daniel Craig was James Bond. En het verhaal, Bond moet het opnemen tegen een ex-agent die het heeft gemunt op M en de geheimen van M6 lekt. Ja, dat moeten we gewoon opnieuw doen. Hè. Niet er doorheen praten, Herman. Adele.

zo hoort het ook te eindigen. James Bond vandaag centraal bij Plein 33. Volgende week zijn we er weer. En wat dan het thema wordt, dat zien we volgende week dan wel weer. Wij gaan afsluiten met Pussycat. Wie had dat gedacht? Met het nummer Smile. Bedankt voor het luisteren en heel veel plezier op deze zonnige zondag.

0: Kliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroephelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Spanje heeft op de eerste dag van nieuwe grenscontroles 199 reizigers vanuit Italië gecontroleerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De autoriteiten controleerden inzittenden van 12 vluchten op meerdere Spaanse vliegvelden. Aanleiding is een conflict met Italië over de komst van migranten naar Ceuta eind juli. Italië schortte daarop het vrije grensverkeer met Spanje voorlopig op. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en dader zonder verdachte. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen. 124 minder dan een jaar eerder. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, ofwel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7%, voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt duurder. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kaak.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 2109.

0: Britse popkoningin Ellie Goulding is helemaal terug met een nieuwe sound. Haar nieuwe single Black Prada Dress is het eerste voorproefje van haar lang verwachte zesde studioalbum.
1: Dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.
2: I heard what you said.

0: Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Waddeneilanden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
2: Bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De natuurbrand bij het Zuid-Spaanse Niebla heeft circa 8000 hectare getroffen en rukt op richting Sevilla, meldde de Andalusische minister Antonio Sanz zondag. 275 brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. De windrichting is cruciaal en lage luchtvochtigheid bemoeilijkt de bluswerkzaamheden verder. Voor de kust van het Omaanse eiland Jazirat al-Qiblia lekt de tanker Caroline Bezenji, onderdeel van de Russische schaduwvloot, ruwe aardolie. Het schip vervoert minstens 800.000 vaten en ligt anderhalve maand vast. Milieuonderzoeker Wim Zijnenbeur van Pax noemt het een ramp voor het lokale ecosysteem, waar zeldzame zeeschildpadden en walvissen voorkomen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, heeft verklaard dat Iran geen directe gesprekken voert met de Verenigde Staten en dat ook niet zal doen zolang de overeenkomst van juni wordt geschonden. Via tussenpersonen vindt wel overleg plaats, meldde hij aan het Iraanse persbureau Mer. Een zeppelin van 75 meter lengte vliegt momenteel boven Nederland om luchtvervuiling te meten. Het luchtschip steeg op in het Duitse Essen en vliegt over Arnhem, Kootwijk en Utrecht. Boven de Veluwe maakt het meerdere heen- en weervluchten. Onderzoekers van Wageningen University and Research meten samen met Duitse collega's uitlaatgassen, fijnstofdeeltjes en CO2 op 300 meter hoogte. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

gebruik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SMLA. Kanaal 807.

Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Waddeneilanden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Dichterbij dan je denkt.

0: Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Een 26-jarige Rotterdammer die werd aangehouden voor twee steekpartijen, waarbij twee mannen gewond raakten, vertoonde onbegrepen gedrag en ontvangt passende zorg. Hij blijft verdachte van de steekpartijen en een poging tot een derde. De slachtoffers kenden de verdachte niet. Mannen praten zelden over mentale problemen en zoeken nauwelijks hulp, waardoor ze onzichtbaar blijven voor de geestelijke gezondheidszorg. Journalist Tim van Bokstel ondervond dit zelf en sprak hierover met experts en ervaringsdeskundigen. Zij belichten de grote kloof die bestaat tussen mannen en de beschikbare hulpverlening in Nederland. De Somalische vrouw die op 14-jarige leeftijd in haar thuisland trouwde en nu in Nederland woont, wil scheiden van haar man. De Nederlandse rechter wijst dit verzoek echter af omdat het huwelijk juridisch niet erkend wordt. Volgens de rechter is het stel officieel nooit getrouwd geweest. Bij een bootramp in de haven van New York, nabij Liberty Island, waar het vrijheidsbeeld staat, zijn zaterdagavond een 27-jarige vrouw en een baby van 5 maanden oud omgekomen. Duikers vonden de twee in het water. In het ziekenhuis werden zij doodverklaard. 12 mensen, waaronder de kapitein, overleefden het ongeluk. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Hey,
5: hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemiddag.
1: De brandweerposten van Mil en Wanrooy hebben zondagochtend assistentie verleend bij een grote bosbrand in natuurgebied Herpenduin, tussen Schaik en Herpen. De brand was rond 7:20 onder controle, maar de brandweer blijft tot in de middag nablussen. Bezoekers worden verzocht het gebied te mijden. De 14-jarige Mette Smits uit Mil heeft zaterdag haar radiodebuut gemaakt in het programma Café LVC, waar ze 3 operacovers zong. Ongeveer een jaar geleden ontdekte ze haar talent tijdens het Eurovisie Songfestival. Mette droomt van een studie aan het conservatorium en een carrière als soloartiest. De brandweer heeft de 2 brandhaarden van de natuurbrand in Oostum onder controle gekregen. Het gebied wordt vandaag nauwlettend in de gaten gehouden. Geuroverlast kan aanhouden, maar de rookgeur vormt geen gezondheidsrisico. Bij hinder is het advies om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Waddeneilanden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Klusbedrijf JSW.
7: Klusbedrijf JSW.
6: De nummer 1 in Ecoland.
7: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
6: Klusbedrijf JSW.nl.
8: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard en Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
7: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Een 26-jarige Rotterdammer die werd aangehouden voor twee steekpartijen, waarbij twee mannen gewond raakten, vertoonde onbegrepen gedrag en ontvangt passende zorg. Hij blijft verdachte van de steekpartijen en een poging tot een derde. De incidenten vonden tussen 9:30 en 10:00 plaats. De slachtoffers kenden de verdachte niet. Bij de Geitweg in Wijchen woedt een nieuwe natuurbrand, meldt de veiligheidsregio. Het is al de zoveelste natuurbrand rond Wijchen die zondag uitbrak. De brandweer is met veel materieel aanwezig. Over de omvang is nog niets bekend. De nieuwe brand ligt ongeveer 2 kilometer van een eerdere brand aan de Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. Netanyahu wees tijdens een kabinetsvergadering Trumps vredesplan voor Gaza publiekelijk af. Hij stelt dat het Israëlische leger Gaza pas verlaat als Hamas volledig ontwapend is. Een hoge Hamas-functionaris zei tegen Reuters dat Hamas zich wel aan het 20-stappenplan houdt. Israëlische verkiezingen staan gepland op 27 oktober. Bij een bootramp in de haven van New York, nabij Liberty Island, waar het vrijheidsbeeld staat, zijn zaterdagavond een 27-jarige vrouw en een baby van 5 maanden oud omgekomen. De boot kapseisde rond 22:25. Duikers vonden de twee in het water. In het ziekenhuis werden zij doodverklaard. 12 mensen, waaronder de kapitein, overleefden het ongeluk. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep
4: Land van Kuik. De 55 Plus Show. Voor senioren, door senioren.

0: Oh Lori was dat. Van de Alessi Brothers en brengt ons bij het derde aflevering van onze vakantiefeuilleton die we de hele vakantie uitzenden in 7 delen. En we zijn inmiddels aangeland bij deel 3.
1: Ja, luisteraars, we zijn vandaag aangekomen bij deel 3 van de feuilleton Kees kan de hele wereld aan. Ik neem u nog even terug mee wat er in vorige week in deel 2 gebeurde, althans in het kort. In deel 2 laat Kees duidelijk zien dat hij nog een heel onervaren automobilist is. Er gaat een rood gietertje branden op het dashboard. Voor hem een vraag, voor de Duitse camperchauffeur die hem te hulp schiet en beet. De olie moet bijgevuld worden. Wat een geluk dat deze behulpzame man een extra flesje olie in de camper heeft en Kees uit de brand helpt. Hij kan weer rijden. En Lori geruststellen dat hij stom vergeten heeft haar te bellen, maar niet ontvoerd is. Deel 3 van Kees kan de hele wereld aan.
2: Goed, deel 3 van Kees kan de hele wereld aan. Verfijnd zit Kees voor zich uit te turen. Nog een klein half uurtje en dan ben ik bij mijn lieve Lori, denkt hij. Maar de wijzers van de klok lijken niet zo snel te gaan zoals gewoonlijk. Kees weet niet dat een half uur zo lang kon duren. Eindelijk rijdt Kees de straat van Lori in. Hij kan zijn geluk niet op om haar straks te mogen omarmen. En wie staat daar voor het raam? Juist Lori.

idee. Hey Lori, kunnen we niet via Eibergen naar Duitsland? Hoezo Eibergen? Vraag jij dat daar soms bergen eieren aan te treffen? Nee hoor liefje, daar moet je naar Barneveld. Maar daar hebben wij geen tijd voor, want dat is te veel omrijden. Vervolgens zegt Lori, we kunnen wel dwars door de Achterhoek rijden. En bij Winterswijk de grens overgaan. Dan komen we ook langs Eibergen. Toch heeft Kees zijn bedenkingen. Wel een leuk idee om bij Winterswijk de grens over te gaan. Maar is het daar niet te koud? Lori reageert lachend en antwoordt, nee, in Winterswijk is het altijd zomer. Kees is overtuigd en pakt de rugzak van Lori en zet deze op de achterbank van de Fiat. En dan instappen en rijden maar. Beiden hebben goede zin. Wat is de Achterhoek toch prachtig en de mensen vriendelijk. Menig paard en wagen wordt ingehaald, want die zijn er nog in de Achterhoek. Al snel is men in Eibergen en Kees krijgt wel weer zin in koffie. Dus hij stelt voor om even te stoppen. Ook Lori heeft dorst en toevallig rijden ze langs café Den Tol. Dit café ligt aan het riviertje de Berkel. Lori begint verrast te vertellen. Wat een toeval. Mijn overgrootvader was hier tolgaarder en woonde daar ook met zijn gezin. Dat café was vroeger zijn woonhuis. Mijn vader heeft eens verteld hoe hoog de tolgelden waren in die tijd. Een paard en wagen moest 6 cent betalen. Had de wagen 2 paarden, dan was het 9 cent. Een los paard was 4 cent en een koe slechts 2 cent. Maar toen gebeurde het. De eerste auto moest het tolbruggetje over. Tja, een auto stond toch niet op het lijstje. Hij wist niet wat hij aan tol moest vragen. Dus de auto mocht gratis het bruggetje over. Ook stond mijn overgrootvader bekend als een uitstekend kiezentrekker en een moppetapper. De moppen werden vooral onder het trekken van de kiezen verteld. Dat verminderde iets wat de pijn bij de patiënt. Na de koffie wordt er koers gezet naar Neede. Maar daar begint de Fiat te pruttelen. Beiden duiken onder de motorkap, maar kunnen niets vinden. Wat nu? Lori wordt somber en fluisterde zachtjes. Dat wordt Neede. Dit is DE, is de officiële internetafkorting voor Duitsland. Kees kijkt eens om zich heen en ziet daar een boer met een paard aankomen. Hij weet dat de Achterhoekers supervriendelijk zijn en vraagt daarom... Kunt u met uw paard onze auto naar de dichtstbijzijnde garage slepen? Want de auto doet niks meer. De boer antwoordde, dat is goed, maar waar hij toch een mooie vrouw bij jou. Oei, denkt Kees, dat is Achterhoeks dialect. Hij denkt aan een dienst en een wederdienst. Nou moet ik oppassen, anders loopt dit verkeerd af. Maar Kees heeft het mis. Het is gewoon de bekende Achterhoekse vriendelijkheid. Eenmaal bij de garage aangekomen duiken de monteurs ook gelijk onder de motorkap en controleren alles even. Ineens klinkt er een bulderend gelach uit de garage. Reden voor Kees om eens poosje hoogte te nemen. Ja, Kees, dat wordt toch tanken in het dure Nederland. Je benzine is al op. Haha. Kees weet niet hoe hij kijken moet. Alweer die stomme lampjes op het dashboard. Je ziet door de bomen het bos niet meer. Geef mij maar een fiets. Die heeft slechts 2 lampjes. Nadat er niet te veel benzine getankt is, zodat de tank in Duitsland gevuld kan worden, gaat de Fiat richting Winterswijk, alwaar het altijd zomer is. Maar daar aangekomen regent het pijpenstelen. Het is koud, guur en nat. Dus doorrijden maar, richting Duitsland. Eenmaal de grens gepasseerd is Bocholt de eerste plaats die Lori en Kees aandoen. Even goedkoop boodschappen doen, maar eerst even goedkoop tanken. Je bent een dief van je eigen portemonnee als je dat niet doet, verzucht Kees. Maar daar wacht hem een onaangename verrassing. Ze zijn nummer 30 in een lange wachtrij. Lori raakt in paniek. Oh, op deze manier komen we te laat bij de camping en is de slagboom dicht. Kees antwoordt ja, en het zijn allemaal stomme Hollanders die hun voordeeltjes in Duitsland willen halen. Maar goed, we zitten in ieder geval in ons vakantieland.

Hans Vermeulen en de Sanico's en True Love. That's a wonder. Dat is een wonder boven wonder, zullen we maar even zeggen. Hè? Nederlandstalige muziek van ons aller shorts en Come On, ça va.

Neil Diamond and the song Song Blue. Ja, het volgende liedje is een beetje toepasselijk voor deze week, zullen we maar zeggen. Het is triest dat we het mee moeten maken, maar de peel in brand. Het was wel niet helemaal in de peel, alhoewel gedeeltelijk toch wel. Dus en Robin Heijzen zingt een liedje over de peel in brand. Toen ik nog heel klein

baas van iedereen, volg met de sterkste alleen. Langhout liggen in het gras, gerookt in asfalt en de zwaai, als het pas geregend hij. Gaat het maar met die een ding druk, groter weer, maar wat gok deed, echt veel ouder wordt het niet. Zo verslaat de hoornacht, na het nog even en naar bed.

Ja, jammer genoeg hebben we het afgelopen week mee mogen moeten maken. De Piel in Brand. En het liedje was van Rowanese, De Piel in Brand. We gaan even terug in de tijd naar de jaren 60. En wie komen we dan tegen? Scott McKenzie. En ze zingt over San Francisco, Somewhere, Some Flowers in Your Hair.

En zijn wereldhit San Francisco. Als het donker wordt, als het avond is, zo is, heet het volgende liedje van Suzanne en Freek. En als we dan weten dat in de maand augustus de dagen weer 1 uur en 49 minuten korter worden. Dus je kunt nu al merken dat het 's avonds eerder donker is en 's morgens 1 uur later licht. Of nee, een half uur moet ik zeggen, ruim een half uur. Ja, dus Suzanne en Freek en als het avond is.

0: Susanna Freek, als het avond is. En we draaien nog even een jingeltje erbij.
1: De 55 Plus Show. Samen lachen, leren en luisteren. Voor iedereen boven, maar ook onder de 55.
0: Na de volgende plaat gaan we weer luisteren naar een gedicht wat Mintje weer geschreven heeft. En de buren hebben hun eerste autootje. Dus daar gaat het gedicht over na de volgende plaat. Annie van de Moody Blues en de boulevard La Madeleine.

0: De 55 Plus Show.
1: Pak even rust, ga er goed voor zitten. Want Mientje neemt u mee naar het platteland van toen en nou. Met een zelfgeschreven gedicht in streektaal. Speciaal voor jullie.
2: Goeiedag mensen. Ik hoop dat jullie allemaal een fijne week hebben gehad. En hier gaan we even met een gedicht naar terug naar onze buren. Terwijl ze hun eerste autootje ooit hadden gekocht. Hun eerste autootje. Iedere week gaan Toon en Marie wat opzij gelet. En zo gaan ze een rekening opgepakt. Ze spaarden voor een wagen. Ze waren zuinig, alle dagen. En een hele tijd ging er voorbij. Toen gaan ze het voorbij. Goh, wat waren ze blij. Met een brommer gingen ze samen op zoek naar een tweedehands autootje in het land van Kuuk. Ze hadden verschillende garages gehad en op een gegeven moment, ja, daar vonden ze wel wat. Na veel praten hadden ze een bod gedaan op dat lelijk eentje wat ze nou voor de deur hebben staan. Iedere zondag reisde de familie af en zelfs bleven ze soms een hele dag. Aan het eind van zo'n dag is het toen gebeurd. Er weer gevloekt, gesleuteld, getreurd. Marie deed zoetjes bidden en hopen. Maar den eend wou je niet meer lopen. Toen had Piet van ome Jan een snee mik genomen. En hij riep, wiele, wiele, wiele, kom, lopen verdomme. Den eend weer afgeslept en later kwam er een neeën. En zo konden ze op zondag de familie weer af gaan rijden. Maar bij ome Jan zien ze nooit meer geweest. Die had het vergoed met zijn sneemik verpest. Ja mensen, zo kan het ook gewoon. Ik zou zeggen, laten we gewoon weer lekker in een auto stappen zonder pech. En tot volgende week. Houdoe.
3: Ja, je moet de mensen ook niet plagen met een sneetje mik, hè? Met het eentje. Mintje, weer bedankt voor de fijne gedichten. En volgende week dan ben je er natuurlijk weer bij.

Come True on Blue Bayou. Dat was Linda Ronstedt. We hebben weer een Nederlandstalige klaar liggen en die is van Davina Michel. En het duurt steeds te lang.

0: duurt te lang.
1: Dag in naam, Michel, en het duurt te lang.
2: De 55 Plus Show. Samen lachen, leren en luisteren. Voor iedereen boven, maar ook onder de 55.

0: Mortuman en Le Lac Majeur.
1: De muziek van toen, de verhalen van nu, de 55-plus show. Elke zondag op Omroep Land van Kuik.
2: Maar niet getreurd, het programma voor deze week zit erop. Volgende week dan zijn we er weer met een gloednieuwe programma van de 55-plus show. Met erin natuurlijk de vakantiefeuilleton. En dan zijn we alweer toe aan deel 4. En ons allemintje is er dan weer. Tot ziens.
3: A candy-colored clown, they call the Sandman.
2: Roy Orbison.
3: Tiptoes to my room every night.
2: In dreams.
3: Just to sprinkle stardust.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. In Frankrijk is een onderzoek gestart nadat een 8-jarige jongen in juli tweede graads brandwonden opliep toen een squeezy, een anti-stress speelgoed, in zijn gezicht ontplofte. Het parket onderzoekt mogelijk onopzettelijk letsel. De jongen had een Coolmix Supergel van Smith Stores. De speelgoedketen ziet voorlopig geen reden om het product uit de verkoop te halen. De jemenitische Houthi-rebellen hebben in de havenstad Mokka Saoedische troepen en wapendepots aangevallen met ballistische raketten en drones. Bij de aanvallen kwamen volgens bronnen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven. Daarnaast raakten 32 mensen gewond. Onder het Saoedische leger vielen geen slachtoffers, dat melden militaire bronnen. In Wijchen bij Nijmegen woedt sinds vanmiddag een grote natuurbrand aan de Geitweg. De brandweer is met veel materiaal uitgerukt. Over de omvang van de brand is nog niets bekend. Eerder vandaag woedde ongeveer 2 kilometer verderop aan de Humminseweg ook een natuurbrand. Die was rond 2:30 onder controle. In het zuidoosten van Australië is langs een afgelopen weg bij Goulburn een koffer gevonden met het lichaam van een vrouw. Haar identiteit is nog onbekend en het is niet duidelijk hoe lang ze daar lag. De politie heeft de koffer meegenomen voor onderzoek. Eind juli werd ook in Athene een vrouw in een koffer gevonden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. De 1805 to Nashville. De country trein van Omroep Land van Kuik.
8: And right now we have an opportunity to answer a lot of requests for a song that we've had the pleasure of using for our theme song for a good long time now. Hope that you'll all enjoy, especially you folks who've written in asking for it, Tumbling Tumbleweeds.

0: The sons of the pioneers, stumbling tumbleweeds. Hi country folks, welcome by the 1805 to Nashville. Een trein vol traditionele country, back to back, wekelijks voor Omroepland van Kuik op de zondagavond om 6 uur. Mijn naam is Jo Nous, all on board. En we zijn traditioneel begonnen, heel traditioneel. En dat ga ik dit uur nog even doorzetten met veel oude country songs, oude successen van vroeger. De tweede song is van Don Gibson, Sea of Heartbreak.
1: Hi, this is Brink Brinkman. All on board now for the 1805 to Nashville with Yo Nous.

heartbreak. Don Gibson, The Sea of Heartbreak. En dit programma met deze traditionele muziek is ook een programma dat ik maak voor een hele goede country vriend van mij in Nina in Wisconsin, die heel ernstig ziek is en die geniet elke week van dit programma en naar deze muziek luistert. Tony, I wish you well en ik hoop dat je beter gaat worden en we zullen een gebedje voor je zeggen, zo moet ik het zeggen, hier in Nederland. Jim Reeves, Oklahoma Hills.

0: night. Shake trees on the road and I'm gonna make it home tonight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight.
1: En wie anders kan dat zijn dan Dave Dudley? 6 days on the road. En in een programma zoals dit mag natuurlijk Hank Williams niet ontbreken. I'm so lonesome I could cry.

0: songs over trucks, mama en prison? Luister naar de 1805 to Nashville. Het country-programma van Omroep Land van Kuik.
1: They say don't go

0: and Daddy are who's to blame. Skip a rope, skip a rope. Just listen to your children while they play. It's really not very funny what your children say.
1: Hanson Cargill, Skip a Rope. Country-liefhebbers, hartelijk dank voor het luisteren naar de 1805 te Nashville. De trein Bordewol traditionele country back-to-back. Mijn naam is Jonas Vromeplant van Kijk. Ik wens jullie nog een mooie zondagavond, een mooie week. En tot ziens aan boord van de 1805 volgende week zondag om 6 uur. So long, and we gaan naar Skeeter Davis, Crying Time.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond.
4: Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd omdat niet kon worden gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. De webshop zag een sterke toename van aanbieders vanwege de komende zonsverduistering. Eclipse-brillen gelden als persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra verkoopvoorwaarden en documentatie-eisen voldoen. Tijdens de 40ste editie van de jaarlijkse vuurwerkshow in het Spaanse Altea liep het ernstig mis toen een vuurpijl de verkeerde kant op vloog en in het publiek belandde. In totaal raakten 27 mensen gewond, van wie 11 met ernstige brandwonden naar het brandwondencentrum in Alicante zijn overgebracht. In Frankrijk is een onderzoek gestart nadat een 8-jarige jongen in juli tweede graads brandwonden opliep toen een squeezy, een anti-stresspeelgoed, in zijn gezicht ontplofte. Het parket onderzoekt mogelijk onopzettelijk letsel. De jongen had een Coolmix Supergel van Smith Stores. De speelgoedketen ziet voorlopig geen reden om het product uit de verkoop te halen. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben in de havenstad Mokka Saoedische troepen en wapendepots aangevallen met ballistische raketten en drones. Bij de aanvallen kwamen volgens bronnen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven. Daarnaast raakten 32 mensen gewond. Onder het Saoedische leger vielen geen slachtoffers, dat melden militaire bronnen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en wat zon. De minima liggen rond de 18 graden. De maandagmorgen begint in het noorden en westen bewolkt met lokaal wat regen, terwijl het zuidoosten zonnig blijft. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met lokaal een lichte bui. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
5: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek, de dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Op donderdag 13 augustus vindt een bijzondere motocross-reunie plaats op circuit Lombok in Sint-Agata. Oud-coureurs, vrijwilligers en liefhebbers komen samen om de geschiedenis van de sport te vieren. De toegang is gratis en de officiële opening start om 12:30. Iedereen die betrokken was bij de Wilde Bond, MO Glimbra of MO Nederland is welkom. De brandweerposten van Miel en Wanrooy hebben zondagochtend assistentie verleend bij een grote bosbrand in natuurgebied Herpenduin, tussen Schijk en Herpen. De brand was rond 7:20 onder controle, maar de brandweer blijft tot in de middag nablussen. Bezoekers worden verzocht het gebied te mijden. De 14-jarige Mette Smits uit Miel heeft zaterdag haar radiodebuut gemaakt in het programma Café LVC, waar ze 3 operacovers zong. Ongeveer een jaar geleden ontdekte ze haar talent tijdens het Eurovisie Songfestival. Mette droomt van een studie aan het conservatorium en een carrière als soloartiest. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond en vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en wat zon. De minima liggen rond de 18 graden. De maandagmorgen begint in het noorden en westen bewolkt met lokaal wat regen, terwijl het zuidoosten zonnig blijft. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met lokaal een lichte bui. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Ecoland.
1: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden. Zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Omroep Land van Kuik.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedenavond.
10: Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige renster van FDJ United Suez verdedigde in de slotrit rond Nice met succes haar gele trui. Vollering won de Tour eerder in 2023 en werd tweede in 2024 en 2025. Dit jaar won ze ook de Giro d'Italia, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Pastenaken-Luik. Na 18 maanden onderhandelen hebben Rusland en Syrië een akkoord bereikt over de Russische militaire basis in Syrië. De luchtbasis bij Latakia en de marinebasis in Tartu worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Civiele faciliteiten gaan naar Syrisch beheer. De transitie moet binnen 3 maanden worden voltooid. Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd, omdat niet kon worden gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. De webshop zag een sterke toename van aanbieders vanwege de komende zonsverduistering. Eclipse-brillen gelden als persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra verkoopvoorwaarden en documentatie-eisen voldoen. Tijdens de 40ste editie van de jaarlijkse vuurwerkshow in het Spaanse Altea liep het ernstig mis toen een vuurpijl de verkeerde kant op vloog en in het publiek belandde. In totaal raakten 27 mensen gewond, van wie 11 met ernstige brandwonden naar het brandwondencentrum in Alicante zijn overgebracht.
9: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl. Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
12: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
13: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: De wereldwijde meidengroep Cat's Eye laat weer van zich horen. Hun nieuwe single Animal draait om pure, rauwe energie en het loslaten van je wilde kant. Het is een krachtig statement over zelfvertrouwen, niet meer te temmen zijn en opkomen voor wie je bent op de dansvloer.
1: En dit is nieuwe muziek op

0: Vanavond en vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en wat zon. De minima liggen rond de 18 graden. De maandagmorgen begint in het noorden en westen bewolkt met lokaal wat regen, terwijl het zuidoosten zonnig blijft. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met lokaal een lichte bui. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenavond.
3: In Zuid-Spanje woedt een grote natuurbrand die zich inmiddels heeft uitgebreid over ongeveer 8000 hectare. Door de harde wind en kurkdroge begroeiing breidt het vuur zich snel uit. Zeker 467 mensen zijn geëvacueerd. Het rotsachtige en moeilijk begaanbare terrein maakt de bluswerkzaamheden extra lastig. Vakantiegangers die via platforms zoals Booking of Airbnb een verblijf boeken verdienen betere bescherming tegen spookadressen. Men stelt dat deze bedrijven voldoende winst maken om effectiever op te treden tegen nepaccommodaties die helemaal niet blijken te bestaan. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige renster van FDJ United Suez verdedigde in de slotrit rond Nice met succes haar gele trui. Vollering won de Tour eerder in 2023 en werd tweede in 2024 en 2025. Dit jaar won ze ook de Giro d'Italia, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Pastenaken-Luik. Na 18 maanden onderhandelen hebben Rusland en Syrië een akkoord bereikt over de Russische militaire basis in Syrië. De luchtbasis bij Latakia en de marinebasis in Tartu worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Civiele faciliteiten gaan naar Syrisch beheer. De transitie moet binnen 3 maanden worden voltooid.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

0: Vanavond en vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en wat zon. De minima liggen rond de 18 graden. De maandagmorgen begint in het noorden en westen bewolkt met lokaal wat regen, terwijl het zuidoosten zonnig blijft. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met lokaal een lichte bui. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
8: Dit is het nieuws. Goedenavond. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bezengi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. President Zelensky brengt zaterdag voor het eerst als president een bezoek aan Servië. Hij ontmoet daar president Aleksandar Vučić. Servië heeft historische banden met Rusland, veroordeelde de aanval op Oekraïne wel bij de VN, maar voerde geen sancties in. Het land leverde sinds 2022 wel tientallen miljoenen euro's aan Oekraïne, maar uitsluitend in niet-militaire goederen. In Siberië lekte de afgelopen jaren steeds meer methaan uit de ontdooiende permafrost. Volgens nieuw onderzoek in Science is de zomerse uitstoot tussen 2010 en 2023 verdubbeld. Door opwarming wordt de bodem natter of juist droger en ontstaan omstandigheden waarin bacteriën meer methaan produceren. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
10: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
11: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Op donderdag 13 augustus vindt een bijzondere motocross-reunie plaats op circuit Lombok in Sint-Agata. Oud-coureurs, vrijwilligers en liefhebbers komen samen om de geschiedenis van de sport te vieren. De toegang is gratis en de officiële opening start om 12:30. Iedereen die betrokken was bij de Wilde Bond, MO Glimbra of MO Nederland is welkom. De brandweerposten van Miel en Wanrooy hebben zondagochtend assistentie verleend bij een grote bosbrand in natuurgebied Herpenduin, tussen Schijk en Herpen. De brand was rond 7:20 onder controle, maar de brandweer blijft tot in de middag nablussen. Bezoekers worden verzocht het gebied te mijden. De 14-jarige Mette Smits uit Miel heeft zaterdag haar radiodebuut gemaakt in het programma Café LVC, waar ze 3 operacovers zong. Ongeveer een jaar geleden ontdekte ze haar talent tijdens het Eurovisie Songfestival. Mette droomt van een studie aan het conservatorium en een carrière als soloartiest. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond en vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en wat zon. De minima liggen rond de 18 graden. De maandagmorgen begint in het noorden en westen bewolkt met lokaal wat regen, terwijl het zuidoosten zonnig blijft. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met lokaal een lichte bui. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
3: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Bij nieuwe Houthi-aanvallen op de jemenitische havenstad Mokka zijn zeker 7 mensen omgekomen en 15 gewond geraakt. Raketten-droneaanvallen beschadigden onder meer havengebouwen en voedselvoorraden. Ook een raffinaderij in de Saoedische stad Jizan werd getroffen, maar daar vielen geen slachtoffers. De spanningen in de regio lopen al geruime tijd op. Vanaf woensdag wordt het flink warmer in Nederland, met donderdag en vrijdag temperaturen boven de 30 graden. In het zuiden kan het oplopen tot 36 graden, mogelijk de 5e hittegolf van het jaar. Het neerslagtekort in het westen bedraagt 400 mm. De zonsverduistering van woensdagavond is door weinig bewolking waarschijnlijk goed zichtbaar. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: De bioscoophit van deze zomer heeft wel een heel opvallende soundtrack gekregen. Want de populairste pubs ter wereld halen de absolute koningen van de 90s boybands van stal. Niemand minder dan Ed Sheeran schreef mee aan deze track die je hoort in de nieuwe Paul Control, The Dino Movie. Dit zijn AJ, Nick, Kevin, Brian en Howie. Je favoriete puppybrigade krijgt hulp van de Backstreet Boys met Bottle Up.
1: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land van

Vanavond en vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en wat zon. De minima liggen rond de 18 graden. De maandagmorgen begint in het noorden en westen bewolkt met lokaal wat regen, terwijl het zuidoosten zonnig blijft. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met lokaal een lichte bui. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht.
1: Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Op donderdag 13 augustus vindt een bijzondere motocross-reunie plaats op circuit Lombok in Sint-Agata. Oud-coureurs, vrijwilligers en liefhebbers komen samen om de geschiedenis van de sport te vieren. De toegang is gratis en de officiële opening start om 12:30. Iedereen die betrokken was bij de Wilde Bond, MO Glimbra of MO Nederland is welkom. De brandweerposten van Mil en Wanrooy hebben zondagochtend assistentie verleend bij een grote bosbrand in natuurgebied Herpenduin, tussen Schijk en Herpen. De brand was rond 7:20 onder controle, maar de brandweer blijft tot in de middag nablussen. Bezoekers worden verzocht het gebied te mijden. De 14-jarige Mette Smits uit Mil heeft zaterdag haar radiodebuut gemaakt in het programma Café LVC, waar ze 3 operacovers zong. Ongeveer een jaar geleden ontdekte ze haar talent tijdens het Eurovisie Songfestival. Mette droomt van een studie aan het conservatorium en een carrière als soloartiest. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In de nacht blijft het droog met minima rond de 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
3: Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1150.

Rolling Stones bewijzen al decennia dat rock'n'roll geen leeftijd kent. De nieuwste single Jealous Lover duikt in een herkenbare en vlijmscherp thema. De destructieve en verstikkende kant van jaloezie in een relatie. Verpakt in de onvervalste, rauwe Stone Sound met de herkenbare stem van Mick Jagger.

0: In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden.
1: Dichterbij dan je denkt.

0: is het nieuws.
1: Goedenacht.
2: Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond de 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.